still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals was gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had die munitie al een dag eerder afgeleverd in Oekraïne. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI in reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van vele rollen, zowel op toneel als op tv. Zo speelde hij in Schatjes en Siske de Rat. Peter Faber was 82 jaar. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon, ook een bui bij 20 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
2: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
1: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
3: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat, en hij was medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater. Hij was 82 jaar. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen, onder wie zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. En het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer, wolkenvelden en zon bij 20 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
2: Je ziet er goed uit.
3: Dank je. Wil je wat van me drinken?
2: Geef maar een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Maar heb je toch niks.
1: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
4: Ik zag dat in patiënteninformatie en van gynaecologen. Dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
1: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Hear the clock ticking on the wall.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En er worden 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, en de president wil daar voor sommige groepen vanaf. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest één loper worden gereanimeerd. De wedstrijd is volgend jaar op 4 april. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Het weer. Vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt vanmiddag 21 tot 25 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works ProTime heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattis Sansilium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat de klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyad en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte is het gras beschadigd. De kans bestaat dat de dijken minder sterk worden. Na een half jaar onderbreking gaat de KLM vanaf 25 augustus weer vliegen naar Tel Aviv. De onderbreking was het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De KLM-bemanning overnacht op Cyprus. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij een graad of 22. Morgen zonnig bij 25 tot 30 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hitmuziek.

0: René van Wijngaarden.
1: Mono, kent u deze nog?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reusser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reusser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Ja, een hele goede avond. Normaal zit die Aar hier, maar Arie is 3 weken afwezig. Lekker op vakantie. Rondhuizen, begrijp ik. Dus hij heeft het hartstikke druk in zijn tuintje. Dus ik neem het vanavond waar. En de aankomende 2 weken, meneer Rijmeling, die neemt het dan waar. Nou, en ik neem de hele avond waar, want meneer Rijmeling is er ook niet. En ik pak 2 uur Chocofee en na die 2 uur is de Baltons aan de beurt. Nou, misschien zit ik hier wel tot 12 uur. We zien het wel. We beginnen met een AOR-uurtje. Ik heb wat leuke AOR-cd's gekregen in al die jaren dat ik Metal Shock doet. En ja, er staan anderhande bands op. Ik heb er hier een voor me met 15 bands. Van Journey, Toto, Mr. Big, TNT, Black and Blue, Degree. Ja, noem ze maar op. En die ga ik vanavond proberen allemaal te draaien. We openen met Journey. De vorige cd. Er stond ongeveer zo'n geweldig nummer op. City of Hope. Hier is die. Dan moet je het wel doen. Oh, wacht even. Ik doe het even wat anders. Want ik zie al wat er aan de hand is. Techniek laat je nooit in de steek, zeggen ze. Nou, nu even wel. Maar hier komt hij. Oh, hij moet ook nog lezen. Huppakee. Nou, hij doet het ook niet veel.

Ja, Journey, City of Hope. De volgende die erop staat is ook wel een leuke. Dat is een live-opname van Toto, van het nummer Pamela. Ja, en er staat jammer genoeg die jaren niet bij. En ja, ik weet het ook niet meer precies, maar hier komt die Toto met Pamela.

Toto, live opname van de prachtige nummer Pamela. Echt lekkere solo's erin. Ja, heerlijk. De volgende die ik ga doen, de band Little Caesar. Ik ken ze nog van vroeger. Ik weet helemaal niet of ze nog bestaan. Even kijken, dit cd'tje is uit... Ja, ook weer heel goed. Ik kan het bijna niet... uit 2000 volgens mij. Dus dat is ook al 26 jaar geleden. Ik weet niet of die band nog bestaat. Little Caesar. Maar hier staat een nummertje op. Dat heet Supersonic.

Deze opnames zijn allemaal uit 2011. Dus dat is zeg maar 15 jaar geleden. De volgende die erop staat, John Parr. Nou, dat is ook al lang geleden dat we die gehoord hebben. Het nummer Nasty Nasty.

akoestisch werkje van John Parr, Naughty Naughty. Ja, dat is weer heel wat anders natuurlijk. Wat we doen. Maar de volgende die voorstaat is Mr. Big. En die hebben een nummer gemaakt, die Undertone.

lekker nummertje. Undertow van Mr. Big zit toch een beetje in de Van Halen straatje. Gewoon een lekker, lekker nummertje. De volgende, TNT, onze Zweedse vrienden. En ja, die hebben ook nog een nummertje gemaakt. Dat heet Ship in the Night.

TNT, ook alweer uit 2011. Oh, lekker nummertje. Goeie, lekkere solo erin. De volgende die klaar staat is de band Black and Blue. Oh, daar had ik vroeger een LP van. Er stond zo'n geweldig nummer op. Dat draaide ik altijd helemaal gruis. Ik kan er even niet op komen. Dit nummer wat ik nu ga draaien heet Target. Hier is Black and Blue.

Ja, echt een hele goede band. Black and Blue. Het nummertje Target. Ja, ik weet niet of ze nog wat cd's maken. Maar ze zijn, als ze het niet meer doen, ze zijn nog niet zo lang geleden gestopt. Dus Black and Blue, houd ze even in de gaten. De volgende, de band Shadow Man. En dat is een side project van Steve Overland. En Steve Overland is de zanger van FM. En ik heb toevallig het shirt aan van FM. Daar is hij de zanger van. En hij doet wel eens meer met andere bandjes. Doet hij van die dingen. Deze band heet Shadow Man. Het nummer Across the Universe. Let maar op zijn stem, want je herkent hem gelijk.

talent on vocals, de zang van FM. De volgende die klaar staat, de band China. En die zijn er nog steeds. Dit nummer die heet Light Up the Dark. En die klinkt zo.

de band China, nog steeds actief met het nummer Light Up in the Dark. Ja, nu komt er een band waar ik eigenlijk niks van weet. Hakedo. Ik weet ook niet, ja, het is AOR, dus dat betekent natuurlijk Adult Orientated Rock. Dat is voor wat oudere rockers die toch een beetje symfonische inslag willen hebben. Hakedo, ja, het zegt mij niks. En het nummer heet Talk to Me.

Ja, deze, wat ik al zei, deze band zeg maar helemaal niks. Hakedo, het klinkt helemaal niet verkeerd. Het nummer was Talk To Me. Het volgende nummer, wat er ook op deze cd staat, is van de band Heart. Dat zegt me ook helemaal niks. Niet Heart, de bekende, maar dit is Heart. Zeg maar gewoon Heart. Zo schrijf je het ook, Heart. Ik heb er nog nooit van gehoord, dus ik ga het gauw het nummer laten horen. True or Dare.

Ja, lekker, lekker bandje, hard. Ik had er nog nooit van gehoord, True or Dare. Ik heb nog 2 minuutjes om Degree. En die hebben pas een nieuwe cd uitgemaakt. Deze is 2011. Het nummertje heet BOD. Na het nieuws, het eerste uur van Metal Shock.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasj in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuis bezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.
8: Ja, nou, we hebben het tweede uurtje. Normaal zat hier Nova Petra, maar die zijn door omstandigheden gestopt. Want hij wordt vader, mijn zoon. Dus nou neem ik het even waar. Een soort tweede metal shock. Kijk, gelukkige sidekick aan de overkant. Hey Rob.
9: Oh, hey.
8: Alles goed, jongen?
9: Ja. Even samen dan, joh.
8: Ja, hartstikke leuk, man. Nou, ik heb 10 cd'tjes meegenomen. Je zoekt straks zelf ook, maar deze is uit 2022. Ik kreeg toen een heel pakket opgestuurd. En we zaten er wel. Ik denk dat jij hem ook hebt.
9: Nee.
8: Er zijn een stuk of 4 of 5 zulke cd's in. En van Riot. En die heet tegenwoordig Riot Act, die dubbel cd's. Die zie ik allemaal als prijs en weggegeven en met het Baggerfestival. Want deze zat er bij mij zelfs nog ingepakt. Ik moest het. Maar ik denk, ik ga het draaien. En ik ga gewoon het opnemingsnummer. Ik denk dat jij dat ook wel leuk vindt. Deze CD heet Brain Dead. De band is Remachined. En dit is Raise Some Hell.

0: Ja, toch wel.
1: Lekker bandje.
0: Ja, en wat jij al zei, ze komen uit Duitsland.
1: Ja.
0: En ik moet je zeggen, heel de CD is goed van die gast.
1: Ja, en hij is pas opgenomen in 2022.
0: 22,
1: ja.
0: Dus hij is nog niet zo oud.
1: Nee, eigenlijk een soort meer eind jaren 80, begin 90 sound eigenlijk.
0: Ja,
1: die, lekker. Ja, dat was wel leuk natuurlijk.
0: Ja. En,
1: het blijft lekker.
0: In dat pakket zat ook Riot Act. Nou, dat was vroeger de band Riot.
1: Riot, ja. Ik zei wel, bestaan die nog? Dus,
0: en Closer to the Flame heette. En het is een dubbel cd, want die eerste cd is dan gewoon... cd 1 is gewoon een hele nieuwe. De enige originele is volgens mij Rick Ventura op gitaar. En daar ben ik wel heel blij mee, want het was wel een hele goede gitarist. Maar op disc 2, daar staan er gewoon de oude nummers. Rock City, Swords of Tequila, Tokyo Rose Warrior, Road Racing. Nou, en mijn favoriete nummer van Riot was altijd Warrior. Dus dan gaan we die draaien.
1: Ja, dat is logisch.

0: Lekker, hé.
1: Ja, duidelijk een nummer voor jou, ja. Met je AOR, amazing refrein.
0: En met geweldige gitaarsolo's.
1: Een paar gitaarsolo's, ja.
0: Ja, dat is prima, man. En lekker plaatje. Ja. Maar Riot was natuurlijk zo, hè. Soorten Tequila, Rock City.
1: Ja, zat allemaal een beetje zo in elkaar.
0: Ja, dit is een albumpje uit 2021. We gaan even terug naar 1993. Ik denk, ik draai het laatste nummer, maar begon gelijk op het piano getingel. Dus ik pak nummer 7, White Man. Van Queen. Jongens, nou, Day of the Races, White Man.
1: White Man, nou, dat was een verrassing, want ja, dat zou ik echt niet meer weten.
0: Ik ook niet.

0: Zo.
1: Een plotseling stop.
0: Oh, hij gaat nog even 32 seconden door, maar dat hoeft niet.
1: Oh.
0: Ja, ik denk hij is klaar. Ja, dan een heel apart nummer, Whiteboard. Maar toen ik het hoorde, herkende ik het wel weer. Ja, 1993, jongens, we praten we over. Toch een tijdje geleden, hè? Nu gaan we naar 2026.
1: Ja, er had er ook een uit 2090 kunnen zijn. Of,
0: ja, want... met deze jonge gitarist, die 45 is, hebben ze toch wel wat fire in de reet gekregen. Deep Purple, met de nieuwe album Splat.
1: Ja.
0: En dat hoor je wel. In het begin hoor je, dat was Purple. En dan begint de toetsen en die gitarist tegen elkaar op te spelen. En echt geweldig. Ik pak gewoon het openingsnummer, Rob. Want jij kan het nog niet. Dus,
1: nee.
0: Dan komt even kijken.
1: Eén nummertje hoort maar.
0: Waar zit hij in? Hier. Ja, hier. Nee, mooi deze.

0: En, kon je bekoren?
1: Ja, en deze had ik dus al gehoord.
0: Ja, ja, en die volgende ook. Die, ja, ik heb er al een stuk of vijf in Metal Show gedraaid.
1: Ja, even een lekker nummer 10.
0: Er staan 13 nummers op. Eentje vind ik er wat tegenvallen. En 12 vind ik er echt ontzettend goed. Maar ja, dat is met het volgende album ook, hè. Er staan er dan een stuk of 8 op. Die zijn allemaal hitjes.
1: Ja, dat is ook moeilijk kiezen natuurlijk.
0: Dat was heel moeilijk kiezen. En wij doen altijd dezelfde. Kijk, die wereldhit voor ons, dat weten ze nu onderhand wel. Maar we hebben ook wel ooit eens een nummertje gemaakt. Dat heette Violence.
1: Violence, ja.
0: Ja, nou heb ik het over mijn eigen band. Is dat dat nummer dat jij met die boormachine aan de gang had?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ja, gitaarsolo met een boormachine.
2: Zo.
0: Ja, ja. Live deed hij dat ook, hè. Dus, nou ja, dat is onze band van Rob en Rob zijn broer Sees, van mij. Van Dirkje en van Balt. Maar hier drumt Perry nog op. Dat is nog Perry's en...
1: Ja, dat is nog van Perry, ja.
0: Ja, volgens mij was het...
1: 87, hè, geloof ik.
0: Nee, 94, 96.
1: Nee, joh.
0: Jawel. We zoeken het zo op, we zetten hem op.
1: We zoeken hem op.

0: what the hell. Ja, ja, zie je, zo slecht waren we eigenlijk nog niet, hè?
1: Hij is gecomponeerd.
0: Maar ja, met z'n allen. Was ja. altijd het team. Ja, Gino kwam altijd met een idee aan en we werkten het dan altijd uit. Ja, dus alleen met, we kwamen niet uit die nood toen. En toen kwam die gitarist van Herro, die zegt, hier heb je een boormachine, die mooie bij je. En dan pikte hij die noot op.
1: Ja.
0: En toen konden we verder. Geweldig. En geweldig daar in die studio. Mooiste tijd.
1: Hoe kwam hij dan repeteren dat hij toevallig was of zo? Dat hij zei van, om die
0: noot aan. Ja, het was ook de studio van Herro.
1: Oké.
0: Dus die gasten namen daar zelf ook op. En ik had heel goed contact met Metal Shock, met Herro. Daarom zijn we ook daar terechtgekomen. Dan hebben we twee keer een week of een paar dagen zijn we daar geweest.
2: Ja,
0: een
2: weekendje. Hè?
0: Ja, twee keer een weekend hebben we alles opgenomen.
2: Ja.
0: En toen kwam hij even kijken.
1: Ja.
0: En we kwamen erin, we kregen die noot niet goed. Het nummer zat wel in elkaar, maar het klopte niet. En nou ging die heel mooi over door die boormachine.
2: Ja, het eind nog eventjes.
0: Ja.
2: Hij deed dat zelf ook wel eens met ventilator, die je zo naar zijn elementen. Zo.
0: Ja, want ik
2: en,
0: weet...
2: wie deed dat nou? Van Mr. Big of wie deed dat nou?
0: Nee, van Vengeance. Meneer, de gitarist van Vengeance. Hij is overleden al. En die had zo'n speelgoedvliegtuig van de KLM. Toen beneden in Rockefeller. En die hield hij daar ook deze
2: aan. Oh ja, die deed dat ook. Ja,
0: ja, ja. Die zomers, jongen. Ja, leuk zeg.
1: Had hij daar nog meer tips? Dingen wat hij zegt van...
0: Nou, nee. Als je het laatste nummer hoort, dan zegt hij... geweldig.
2: Ja, ja, maar dat was de andere gitarist. Die met dat idee voor die noot kwam.
0: Ja, dat was de andere gitarist.
2: Ik weet niet of zijn naam ben kwijt.
0: Ja.
2: Die heel de boel opnam, dat was de andere gitarist.
0: Ja. Ah joh, dat is zulke gasten. En ze hebben nog steeds een studio daar, hè? Alleen een nieuw pand.
2: Oké.
0: Dus, maar we gaan, wat ging ik doen? Oh ja, ook lang geleden. Even kijken, 1992. Hardline met Niels Jeun, Dean Castronovo, de gebroeders Glowy. En ja, dat is gewoon een wereldband geworden. En ik vind het nummer zo leuk. A Rhythm of a Red Car. En welke cd zit die nou? Dat is ook altijd wel weer aardig. Deze. Oké, okay, ja. Mm.

0: Ja.
1: Ja, toch wel lekker. Blijft lekker. We zijn er pas geweest. Het was echt grandioos, mag ik wel zeggen.
0: Hardline,
1: ja. Ja, ze hebben een hele goede nieuwe cd gemaakt. Die draai ik nog. Hebben we ook weer origineel gekocht natuurlijk. Hebben aantekeningen erop. Maar Ron Cole, zijn tweede album samen met Keith St. John. Of hij zat in Burning Rain of in Heaven's Edge. Massiezanger. Hij is een echte Amerikaanse topzanger.
0: We kunnen niet iedereen opnoemen die je meegedaan hebt, want het is een hele lijstje.
1: Ja, nee, het is een hele lijst.
0: Allemaal gastmuzikanten.
1: Allemaal gastmuzikanten. Maar volgens mij heeft...
0: George Lynch zag ik staan, dat is wel bijzonder.
1: Maar meneer Zomer, zijn zoon die overleden is, heeft volgens mij deze solo ingespeeld. Als ik het goed heb. Maar ja, ik vind het echt een wereldnummer. Heavy Metal Till I'm Dead. Nou, ja, dat is voor ons ook.
0: Heavy Metal Till I'm Dead, yes.
1: Ja, en ik doe de XL-uitvoering. Okay. Maar er zit op het eind ook een lekkere stevige gitaar in. Komt-ie.

Ja, geweldig. Ron Kolen met Keats en John. En volgens mij was Timo Sommers op gitaar. De volgende, de Hermskerm van vorig jaar, 2025. Ik ben een heel groot fan van Hermskerm. We hebben ze nog geïnterviewd, Gino en ik. Zijn we er naartoe geweest. En dit is de laatste cd. Ik denk, nou, die schaffen we maar aan. Ik draai gewoon het openingsnummer Chasing Euphoria.

0: hier een spannende ding gebeurd?
1: Hier spannende dingen? Nee. Hermscherm, ja. Echt een geweldig album.
2: Hermscherm, ja.
1: Ja, we gaan even terug naar het jaar 1971. En toen kwam het Yes-album uit.
2: Oh, een oude meuk.
1: Dat is een heel oude meuk. Maar dat eerste nummer, Yours is No Disgrace.
2: Yours is No Disgrace.
1: Ja, dat blijft toch...
2: Het is wel een mooi nummer. Het is wel een beetje gedateerd eigenlijk.
1: Ja, maar dat mag. Daar maken we mee uit. Hiernaar Metal Shock. En dan de Baltons, die komen net binnen. Ik zet er vast op.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
1: Dit is Merwe Radio.
4: Mix 12, ground zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
5: Metal Shop, rock op Merwe Radio, elke vrijdag om 9 uur, met Theo Pelen.

0: Ja, een hele goede avond. De originele uitzending van Metal Shock. Zee, jongens, aflevering 1690 alweer. Steven af op de 1700. Dus toch wel lekker.
1: Ah, hè? Nou. Ja,
0: ja, dat is een hele zit.
1: Tien.
0: opener was Masterplan van Metal Morphis. De nieuwe cd, echt een hele goede cd. Ik heb er vorige week ook al een nummer van gedaan uit. En dit was Chase the Light, de openingsnummer. Ik kreeg vandaag nog op de valreep een mailtje binnen van Pride and Joy Music. Dat Niva een nieuwe cd uitgebrengen op 13-11-2026. Maar vandaag is de single ervan verschenen. Rock the World. En dat is echt, ja, ik vind het een stadionnummer. Dus als je heel veel publiek hebt. En die mensen, yeah, rock the world, ja, yeah, huppakee. En nou, die gaan we even jullie laten horen. De cd komt pas uit op 13 november. En de cd die gaat Stratosphere heten. Dus, maar tegen die tijd wordt hij best wel cd van de week. Want ik heb er ook maar één nummertje van gehad. Dus ik weet niet wat de rest is. Maar ik vond deze wel aardig. Rock the world.

0: Ja, waar leek het nou op?
1: Nou, je zei al iets van Bon Jovi. Nou, ik in het begin. Ik denk, hey, ik zit te luisteren naar Living on a Prayer.
0: Het is erg Bon Jovi en Europe-achtig. Zeker in het begin daar.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja, lekker. Nou zit jij te wachten natuurlijk op Five Fingers Death Punch.
1: Ja,
0: de nieuwe CD.
1: Dat moet wel heel lekker zijn. Ja, die ken ik nog niet, dus ik ben
0: ze zeggen, als je de vorige ook heel goed vond... Vind je deze ook heel goed, want ze zijn niet zoveel van het pad afgegaan. Ze doen wat ze zelf leuk vinden. En ik moet je ook zeggen...
1: Vind je alles super?
0: Nee, maar ik moet je zeggen... Ik heb hier
1: dat
0: nou
1: moet je gewoon liggen natuurlijk. Dat
0: is een paar nummertjes gehoord en het is niet echt dat... Hij zingt ook nog een beetje normaal en een beetje grunts erin.
1: Normaal.
0: De nieuwe CD heet Legacy en het openingsnummer van de CD is ook Legacy. Luister maar. Hij is heel traag, moet ik zeggen. Oké, zie je, hij blijft. Oh, komt hij.

0: Metal Shock. Hard Rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.
1: En hoe hoor je het?
2: Ja, lekker. Kijk, daar moet je gewoon live bij zijn.
1: Ja.
2: Naar een volle zaal. Heerlijk, man.
1: Komt ja,
2: er,
1: ja,
2: komt er lekker op je af.
1: Het komt nou wel straight in your face, vind ik. En toch, wat ik al zei, ze zit toch een beetje disturbed-achtig. Maar ik vind ook de zang hier heel belangrijk. Ze doen niet dat gebrul. Het zit er net tegenaan. En dan zingt hij ook weer normaal. En dat vind ik wel lekker.
2: Ja, je kan het nog goed verstaan hier en daar.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Anders een mooi tekstboekje erbij hebben. Soms, maar,
1: ja, dat heb ik niet.
0: Nieuw!
2: Dat ging helemaal goed.
3: Nou jongens, sponsor.
1: Ja, de nieuwe, die kwam ook van de week uit. De nieuwe Iconic, die superband met Michael Sweet, Joel Hoekstra. Vergeet die naam van die drummer weer. Van White Snake, die ouwe. Maar dit is deeltje 2. Een deel 1 die had ik ook, die vond ik al geweldig. En hier vind ik het gitaarwerk van de twee heren is toch een beetje omhoog geschroefd. En toch wel lekker, heerlijk.
2: Ja, die zullen elkaar wel een beetje uitdagen.
1: Ja, ja. Dus, ik ga er 2 nummertjes vanavond van draaien. Van nummer 2, zo heet hij ook, lekker origineel. Iconic 2. En hier is Cry No More.

0: Ja, ik zou gelijk even opnoemen wie erin zit. Want ik had Michael Sweet natuurlijk. En Joel Hoekstra op gitaar. Marco Mendoza op bas. Dat is ook van Whitesnake. Tommy Eldridge op drums, ook van Whitesnake. En Nathan James. En die is, ja, ik weet niet meer hoe die band. Daar heb ik ook een paar dingen nog van hem. Maar die hebben ook een strot van hier tot Tokio. Straks hoor je natuurlijk nog een nummer ervan. Ja, het wordt tijd. Het is een tijd geleden dat ik power pret metal gedraaid heb.
1: Wow.
0: zeven minuten duurt deze Marco Caro's Magic Opera. Ik had verleden week had ik van zijn eerste CD. Dan had ik deze nog niet binnen. En eindelijk had de platenmaatschappij hem doorgestuurd. Final Flight. Een titelnummer, of het openingsnummer. Begin een beetje rustig. En dan gaan alle pretparken weer open. Komt-ie.

0: naar Karaus Magic Opera. Als gitarist zijnde lijkt me het heerlijk om zulke muziek te spelen. Dat is alleen maar solo. Ja, alleen maar solo's.
1: Om te spelen is eigenlijk wel, maar ik vind het is niet mijn ding.
0: Nee, het is niet jouw ding.
1: De volgende lijkt me leuker.
0: Ja, Amaret Saint. De nieuwe CD, Emotion Factory Reset. En ik heb een kort nummertje eigenlijk gekozen. Compromise. Oh, het klinkt wel.
1: Lang genoeg, joh.

0: Ja, wat beviel je je?
1: Ja, die vond ik wat leuker.
0: Ja, nou gaan we even een ballet doen. Even. Ik kan niet anders. Komt-ie.
2: Ballet van de week.

0: Ja, de ballad van deze week. Ik kreeg hem vanmiddag ook pas binnen. Dus het is de tweede keer dat ik hem hoor. Storm Force. Want ik heb een adresje in Amerika van een platenmaatschappij. Die zo'n klein label. En die stuurt mij wel eens leuke dingen door. En zat deze erbij. Ik heb heel de CD nog niet half geluisterd. Er zaten echt leuke nummers tussen. Maar ik miste een ballad. Dus die heb ik er gauw van afgetrokken. Vond je het wat?
1: Gewoon standaard ballad.
0: Ja, lekker toch. Nou, dan gaan we hier naartoe.
1: Nieuw!
2: Bij onze sponsor.
0: Ja, Iconic. En hij heet gewoon 2. Nieuwe album van de Superband. En ik ga het tweede nummer draaien. Take Me to the Place.

0: Ja, dat is wel een aardige uitvoering. Ride the Rainbow, the ultimate tribute to Ritchie Blackmore's Rainbow. En dit was Doggy White en volgens mij Sheridan, die vroeger in Dream Theater zat op de toetsen. En George Lanes op gitaar.
1: Ja, muzikaal perfect natuurlijk.
0: Ja, ja, het is...
1: Kom liever een Dio, maar goed.
0: Ja, ja, maar is, die, is, die is er niet meer. Dus, ja. We gaan even, even Duits. We gaan iets Duits doen.
1: Ah ja, Duits.
0: Ja, ja, nou luister jij maar even.
1: Oké.

0: Ja. Nou, hey Rob, we gaan er even van langs.
1: Ja, dit wordt is dit een nieuwe Ramstein of zo?
0: Ja, Unzucht. De CD is al in april, 15 april uitgekomen, Neodome. Ze zingen alleen in Duits. Afsluiter al. De nieuwe Tease. Rev Your Engines.
1: Gonna Rock.
0: Ja, we're gonna rock. En na mijn de Baltons met de special over de suite. Dus, en wat doe jij nou weer? Alles uit.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de Fraude Helpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
5: Ja, het kwam er even rottig uit, jongens.
6: Ja, lang geleden, dus het komt er goed uit nou.
5: Ja, zeker, Kees. Ja. Maar dat is een tijd geleden, man, dat wij samen opgetreden hebben.
6: Ja, heel lang geleden.
5: Kan me niet meer heugen, eigenlijk.
7: Nee. Die laatste keer, Kees, was wel hele goede reacties. Hè.
6: Ja, oh, is het zo?
7: Zonder hem, hè.
5: Oh. Nou, dan, bij deze... sorry, dames en heren, dit is mijn laatste uitzending vanavond. Ik kan helaas niet helpen. De voorkeur gaat uit naar Kees. Jongens, wat een onzin. Maar vanavond gaan we zoete broodjes bakken. We hebben vanavond een special van The Sweet.
6: Ja, lekker.
5: The Sweet is een glam rock band die eigenlijk de bekendheid in 1971 begonnen is. Tot de jaren 78 hebben de meeste hits gemaakt. Ja. Maar op dit moment is er nog steeds eentje actief. Andy Scott. En die heeft nog een eigen band en die treedt nog steeds op. En ja, we hebben een paar leuke nummers uitgezocht. En we gaan beginnen met het nummer Burn on the Flame. En dat is een live concert. Dat is gehouden in Zweden. En daar is de rest ook gebaseerd van vanavond. Dus laten we gaan luisteren. Burn on the Flame.
6: Uit 2016. Hè?
5: 2016, ja, ja, ja. Inderdaad.

0: Nou ja, zeg het zelf maar. Is het glamrock of is het gewoon hard?
1: Nee, gewoon hard. Begin met glamrock en dan wordt het metal.
0: Ja, vind ik juist. Klinkt in ieder geval lekker. Kees, jongen, jouw beurt.
2: Ja, we gaan even, hij is een beetje later op de lijst ingevoerd. Maar we gaan gewoon verder met een Amerikaanse band, Sugar Love.
1: Zeg maar niks, Kees.
0: Sugar Love.
2: Jawel, ken je wel. Zeg ik het niet goed? Maar u hoeft ons niet te bellen, wij bellen u wel.
0: Oh, hey, Theo,
2: don't
0: weet je
2: call us, we call you.
0: Weet je nog dat wij dat discotheekje hadden toen bij die frietzaak, hoe heet die ook alweer? Elko, onderin.
1: Ja, ja.
0: Toen draaiden we dit nummer.
1: Ja, ja.
0: Zet hem maar aan, dan weet je het.

0: Ja.
1: Don't call us, we'll call you. Ja. Dat is er eentje uit de jaren 1974 is dit uitgekomen. Maar we gaan verder met nog een oude bekende. En dat is een jaartje later, 1975. Dat is de band Nazareth. Een van oorsprong Schotse band, opgericht in 1968. Of ze nog spelen, weet ik niet meer.
2: Nee, wel.
0: Ja. Jawel?
2: Ze hebben, die zanger is overleden, ze hebben een nieuwe zanger.
1: Kijk, nou.
0: Theo, die weet daar echt wel.
1: In ieder geval, het nummer heet Hair of the Dog. En dat komt ook van het album Hair of the Dog. En dat heet, het duurt 4 minuten en 13 seconden.
2: Ja, dat ik wel weet. Mijn allereerste concert in de Doelen in Rotterdam was Nazareth en Budgie.
0: Heerlijk.
2: Ja.
1: Kijk.
2: Dat was de allereerste keer. Dan ging ik met Paddy de Bruin en André van der Hel, ik, Kippie.
0: Nooit vergeten meer.
2: Ik heb foto's genomen met zo'n cameraatje. En dan deed ik ze ontwikkelen. Zag ik alleen maar langharige achterhoofden. Dus, maar hier komt
1: hij. Daar komt hij.

0: Ja, dat was Nazareth weer, jongen.
1: Ja, Nazareth, ja. Ik moet nog één ding kwijt. Dit is een nummer wat ik eigenlijk ooit vergeten was. En dat is door Ton, die in de tijd hier nog zat naast mij. Is dat toen op een playlist gezet. En ik zeg, Ton, ik zou echt niet meer weten hoe het nummer hoorde. En daarna heb ik hem nog heel veel keren gedraaid. Dus vanavond was er één van.
0: Mooi.
1: Bij deze. Mooi.
0: Bij deze. Dan gaan we nu weer verder met The Sweet.
2: Ja.
0: En natuurlijk, het is weer een nummer van het album
2: Lisbeth, At the Rainbow. Okay,
0: het is wel een live die weer opgenomen is in Zweden.
1: Yep.
0: Maar het is het nummer, ja, Hellraiser.
2: Als je goed luistert, hoor je bed ook.
1: Hoe zat dat?

0: Hellraiser. Lekker nummer, joh. Heerlijk. Goed live nummer. Fantastisch. Nou, The Sweet was dat weer.
1: Zeker. We gaan een stapje verder in de tijd met een band die misschien wat minder bekend is voor de ouderen. Maar misschien wel voor de jongeren wel heel bekend.

klinkt. En dat is de band Supergrass. En die hebben ooit een hele leuke hit gemaakt. Die heette Sun Hits the Sky. Het komt van het album In It for the Money. Het duurt 4 minuten 44 en het komt uit 1997, Theo. Laat je verrassen.

0: Was dit verrassend, Theo, of was dit niet verrassend?
1: Ja, mooi, ik vind het erg goed.
2: Ja, nou ja, de meningen zijn verdeeld.
1: Oké, Chris vindt iets minder.
2: Nee. We gaan nu even verder met de Mississippi Queen, een nummer Mississippi Queen van de band, de rockband Mountain.
1: Een eigen bluesband, denk ik eens. Wesley West. Iemand staat heel hard. Ja. Maar Mississippi Queen, geweldig.
2: Ja. En ja, het is, ik ben het nooit vergeten. Want ja, Feyenoord werd in de Europees kampioen in 1970. En dit nummer kwam uit 1970. Ah, dus laat maar lekker horen, Theo.
1: Natuurlijk, ja. Toen hebben ze nog gedraaid in het stadion, denk ik. Ja.

0: Dit nummer is van het album Over de Top. Want dit nummer is natuurlijk niet Over de Top. Het is een geweldig nummer, hè?
1: Dat is een fantastisch nummer. Echt een fantastisch nummer.
2: Was de grootste hit ook.
1: Ja, ik denk het wel, ja. Hey, we gaan weer over naar de orde van de dag. Oftewel de special die we vanavond hebben van The Sweet. Het volgende nummer heet Teenage Rampage. En dat komt weer van hetzelfde album Live in Sweden 2016. Het duurt 3 minuten en 52 seconden. Daar komt-ie.

0: De Sweet, dat klopt. Daar was hij weer, hè?
1: Daar was hij weer, ja. Ja, ik kan er verder niks over vertellen.
0: Nee, we gaan gewoon lekker met het mooie nummer weer. En we gaan gewoon lekker met het volgende nummer. Een band uit San Francisco. The Blue Shear. En we gaan het nummer is uit 1968. Summertime Blues.
1: Een tijd geleden, man.
0: Ja, jongens. De tijd vliegt.
1: Tering. Was ik 11.

0: Ja, dat was Blue Shears. De voorlopers van de heavy metal.
1: Ja, dat kan ik vertellen. Zeker met de hard rock.
2: Nou ja, we gaan weer een stukje terug in de tijd. En dat is de band...
1: Hoe heet het weer?
2: Ja, The Move. Ik moest even kijken op mijn lijstje. Sorry. En The Move is opgericht in 1965. En het nummer wat je nu gaat horen is uit 1971.
1: Een hitje geweest, het?
2: Dat is wel een klein hitje geweest. Ja. Dat heet Tonight en het komt van het album Message from the Country.

0: wereldnummer. Onder leiding van Roy Wood.
1: Yeah,
0: de naam zegt jullie misschien wel wat.
1: Ja,
0: maar.
1: Wel,
0: ja. Dat was de songwriter van The Move.
2: Wat kijk, jij bent aan de beurt. Ja, we gaan weer verder met The Sweet. Speciaal uitgezocht op halt, ja. En het is een nummer die uit 1974.
0: Oh?
2: Ja, dat is al heel lang geleden.
1: Van het album, dat kan ik hier wel vertellen.
2: Ja, Desolation Boulevard.
0: Klopt. Oh ja, Desolation Boulevard. Ja, dat
1: was een goed album. The Man with the Golden Arms. Ja. Maar de 16 was mijn... Ja. Ja, dat vond ik zo goed.
2: Ja,
1: ja. Ja echt mijn, ja. Mijn wereldhitje.
2: Ja, en de band kwam uit Londen natuurlijk. Dus je gaat... Weer verder met The Sixteens. Lekker nummer.

0: Onze man achter de knoppen was net op tijd, Theo. Het was even een noodstop, denk ik, over een sanitaire stop. Maar hij heeft het gered.
1: Ja. Nou, dan krijgen we nu een vreemde eend in de bijt. Die, dat is ook een band, een Amerikaanse band. Hardrock band, opgericht in 1991. Die hebben ooit een heel leuk singeltje gemaakt.
2: Ja,
1: en dat heette The Lumberjack. En daarin wordt gebruik gemaakt van een kettingzaag, Kees.
0: Ja. Oh, eerlijk.
1: Je gelooft het niet, maar...
0: Net als de Braziliaanse president. Ja,
1: De band heet Jackal en het komt uit 1992. Hier is The Lumberjack.
2: Dit was de grootste hit in Café Corva. Of Huifka.
1: De Huifka, ja.
2: Dat werd altijd gedraaid.
0: Ja?
2: Toch, ik die single
1: als je het hoort, dan weet je het wel.
0: Ja, dan hoor ik het.
2: Ik ken hem gelijk.
1: Okay. De Lumberjack.

0: Ja. Is je die zeg? Op zijn Haags gezegd. Ja. De halfhakkers.
1: De halfhakkers. Geweldig nummer, geweldig nummer.
0: Maar ja, we gaan weer verder met The Fox on the Run van de Sweet.
1: Ja.
0: Ja, we gaan gewoon door met de Sweet.
1: Ga je meezingen, Kees?
0: Het is de best scorende CD of een single in Australië, dit. Ja. Oh. En daarna zijn ze weer een beetje, in Engeland ook weer een beetje bekender geworden. Want het zat een beetje in een dip, maar door deze single is het allemaal weer goed gekomen met de Sweet.
1: Ik hoop dat je meezingt.
0: Hè? Ik hoop dat ik hem meezingt.

0: Fox on the Run.
1: Nou, ik dat vond hem weer geweldig.
0: Ja, ik vond hem ook geweldig, inderdaad.
1: Dus ja, jongens, we zijn eigenlijk een beetje aan het einde van dit uurtje
0: deze
1: eigenlijk.
0: Deze sweet special eigenlijk.
1: We hebben goed nieuws, want we gaan nog een uurtje door, tenminste.
0: Ja, we hebben nog wel wat...
1: We hebben er zin in.
2: Ja. Boordje bij niet weg.
1: Ja. En we gaan afsluiten met de sweet, omdat we het zo mooi vinden. Zoet de broodjesbakker noem ik dat.
2: Ja?
1: Het laatste nummer wat jullie gaan horen van de suite is Blockbuster. Buster. Ook weer van Live uit Sweden. Een album. Een 2019.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje. Nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Je bent er weer, hoor.
1: Ja, je bent er weer, Theo.
2: Stielkok.
0: Ja.
1: Oh, was dat nou Stielkok?
2: Dat was Stielkok. Ah, ik vind het een lekker nummer.
1: Lekkere band, joh.
0: Ja.
1: Komt die vandaan?
0: Ja. Ja, ik heb het eerste uur, of het tweede uur, of het eerste uur ook al gedraaid. Lovende reacties gekregen. Wie zijn dat?
1: Ja.
2: Nee, maar het is een lekker nummer.
1: Maar ik geloof dat we nu
0: wel we zijn niet zo slecht dat wij zelf denken, volgens mij.
2: Nee.
0: Dus dat valt wel mee.
2: Nee, dat is best goed, jongen. Hey, gaan we verder met Rus?
0: Ja, ik moet even kijken.
1: Ja, gerust.
0: Want ik moet hem helemaal terugzetten, want ik zie wel dat hij al begonnen was.
2: Ah, okay.
0: Dus,
1: duurt 5 minuten.
2: Rus, closer to the heart van Rus. Ik vind het een heerlijk nummer.

0: close to the heart. Heerlijk.
1: Ja, een warm gevoel.
0: Ja.
2: Ja, een geweldige uitvoering.
0: Ja, dacht ik wel. Wat hadden we nu in de aanbieding? Sticks, ja, leuk. Sticks.
2: Nou, jij mag straks, jij mag gewoon straks zeggen welk nummer het was.
1: Ja.
3: From the Grand Illusion album, a song called Fooling Yourself.

0: Geweldig.
1: Ja.
2: Nou, wat een band, man.
1: En Liesbeth is hier ook van...
2: fan van.
1: Van Dirk. En die is een heel groot fan.
2: Ja.
1: Zeg, kies jij er ook nog een uit. En die pak, die pak gewoon het beste nummer wat ik ook het beste nummer
2: heb. En dat is?
1: Kom Sail Away.
2: Ah, dat komt zo.
1: Ja, die doen we ook nog als we tijd hebben in dit uurtje. Maar we gaan nu eerst naar...
2: Even een stukje terug in de tijd.
1: Ja, met, we blijven...
2: De band The Greatest Show on Earth. Ja, daar hebben we waarschijnlijk nooit van gehoord. Maar
1: ja,
2: het, wel,
1: wel
2: bestaat.
1: Wij wel.
2: En het nummertje wat ze ooit gemaakt hebben, dat was Real Cool World. En ja, ik vond het verrassend om weer eens een keer terug te horen.
1: Ja, ja.
2: Dus ik hoop dat jullie het allemaal leuk vinden.
1: Oh ja,
2: ja, helemaal te
1: aantrekken. Ja, nee, sorry.

0: Ja, weet je waar het nou op lijkt? Exception.
1: Op?
0: Exception.
2: Exception.
1: Ja, okay, die Apollo 100.
0: Nee.
2: Nee, dit. Deze.
1: Nee, ja. Dit lijkt op de Digimon, Ben. Maar Apollo 100 lijkt op ja, Exception.
2: Ja. Ik snap wel een beetje wat Theo bedoelt. Ja.
0: Oh, die kan ook gelijk wel doen. Ja. Eerst, hè? Kees was wel heel nieuwsgierig naar Apollo 100.
1: Gooi hem er maar in.
2: Ja, gooi maar in. Ja. Goed.
0: Ja, ga je daar mee dansen?
2: Ik ga gewoon mee, ja.

0: Oh, Adel?
1: Henny zegt Adel. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, we gaan nou even een beetje steviger. De piano, daar zijn we weer kwijt. De vies. We gaan nou even naar Queen. En het Try Your Mother Down.
2: Ik dacht dat jullie twee weken geleden
1: Queen. Ja, maar deze niet. Deze hebben we niet gehad. Try Your Mother Down.

0: Ja, heren.
1: Ja.
0: Waarom staat er een haan op de kerk? Anders komt er geen kip.
1: Hey. Maar speciaal steeds draaien.
0: Ja, voor Liesbeth, speciaal je. Voor Liesbeth.
1: Voor Liesbeth. Liesbeth.
0: Ja, ja. Liesbeth.
1: Liesbeth.
0: Oh, kom ze aan.
1: Ja. Ze komen er zelf aan vandaag.
2: If you've got yourself a dream, work hard. Believe in yourself because I know dreams can come true.

0: Hey. Dit was speciaal voor Liesbeth, die nu de zaal verlaat.
1: Dag Liesbeth!
2: Doei!
0: But now something completely different.
3: Oh ja?
0: Ja, we gaan luisteren naar de Neil Morse Band. Dat is een band, ja, die moet je kennen of die ken je niet. Ja. Het is van oorsprong een christelijke band.
4: Het is een zwaar christelijke band,
0: maar die maken muziek. Dat wil je niet weten. We gaan luisteren naar de Neil Morse Band met Waterfall.
5: Klaar voor je feest.
4: Ja, moet je even, want er zit wel reclame.
0: Waterfall. Wat reclame? Weg.
3: Ja, want ze moeten wel geld verdienen natuurlijk.

0: En ja, nu?
1: Dat zijn de muziek. En nu doe ik er eentje voor mijn eigen.
2: Ja?
0: Doe er eentje voor
1: van,
0: je eigen.
1: Van de Hardline. En we zitten toch een beetje in de balladsfeer. In the Hands of Time vind ik een van de mooiste ballads die ook ooit geschreven zijn. En die klinkt zo, Kees.

0: Hoe hoor je dat, Kees?
1: Ja, ik vind het heel mooi dit inderdaad. En jij zegt de gitarist van Journey is
0: ja,
1: dat erbij
0: ja,
1: ook?
0: Dat was toen zo'n superband. In drie, wat zei ik? 93 toch?
1: 92 dacht ik.
0: Ja, 92. Ja. Is die uitgekomen. En ze bestaan nog steeds, maar niet meer in deze formatie.
1: Nee, niet meer in deze formatie. Ja.
0: Alleen de zanger nog.
1: Ah, oké.
0: Okay. Dus, maar we zijn er pas naartoe geweest. En echt een geweldige nieuwe CD gemaakt. Dus, maar we gaan eruit met
1: een verzoekje. Ja, een verzoeknummer die van Henny, hè?
0: Ik zou even kijken, want...
1: Nothing else matters.
0: Ja, je krijgt eerst allemaal een reclame. Ah, okay. Dus,
1: maar het is als het goed is, nothing else
0: matters. Maar dit is de laatste en dan hebben we een lekker weekend. En tot volgende week.
1: Ja.

forever trust you.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Dit is Merwe Radio.